0: op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
4: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Terhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
12: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
13: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
14: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
18: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
21: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Brataneus.
24: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
26: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
26: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
26: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
26: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
26: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Oostendse regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
3: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
5: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
6: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
3: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
4: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
5: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
13: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
14: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
11: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hallo, I'm Dario Dirja.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio. Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
20: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
22: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
23: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
25: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
11: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
25: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
11: Hoeveel supporters verwachten jullie?
25: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
11: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
25: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
11: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
25: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
24: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent-Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
3: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
4: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
5: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxim Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
8: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
12: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
13: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
19: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
11: Waar vindt die activiteit plaats?
19: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
3: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
4: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
5: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu

0: een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbeel van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker. Er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
10: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
11: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
12: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar.

0: En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverzijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
10: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
11: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
13: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
19: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
20: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
21: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
23: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
23: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
2: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVNO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu. Hè? Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
8: Want met Vrede Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het Marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
15: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
16: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
21: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
22: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
23: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
4: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
11: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
7: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
8: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
25: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
25: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
25: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
25: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
25: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
9: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorten.
27: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
28: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
29: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
3: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
4: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert.
9: naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
14: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
14: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
16: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
17: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Wandegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
3: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
22: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
23: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
24: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
24: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
24: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
24: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
24: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerken zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverplaatst

0: katjes die in een kolonie zullen verblijven, eigenlijk te voederen.
1: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
2: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
14: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal

0: Vluchtelingen, mama's met kindjes vooral. En dit voor de periode van ruim 3 maanden.
1: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren, hier heb je eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren, je dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
10: heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
13: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
14: Want met Freddy Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
20: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
20: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
20: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
20: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
21: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
22: In Middelkerke investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
23: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: En info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
8: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
9: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
26: Ik ben David Nasus.
27: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
28: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
10: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
12: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
13: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
14: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
0: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. Wij hebben gekozen voor onze heel hard school, School voor Buiten Onderwijs.
1: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
16: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
20: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
20: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
22: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
23: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
24: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
17: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
17: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
25: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
26: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
27: Wel, ik denk dat misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
28: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
17: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Dirk de Grauwe.
31: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
32: Ik ben Nancy Bourquani.
33: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
34: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
34: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
10: Nieuws en info.
0: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilg van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
6: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
10: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
11: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuport naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
13: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
14: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren aan...

0: 800 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval.

0: Dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
10: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
11: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
12: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
19: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
20: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
21: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
22: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Wandegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
3: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
4: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
5: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
11: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
12: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
13: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost, Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
19: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
20: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemeesch.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
26: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZ2 Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: En info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
6: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijen.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
6: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
28: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
28: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
10: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
12: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
13: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Ik ben Rudy de Meij.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
14: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
14: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
12: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
20: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaree.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen.
14: De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
9: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
14: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Terhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
23: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groen onderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
3: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid, die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
4: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
5: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
15: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels. Meer dan 85%.
16: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
17: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVNO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
6: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
7: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerken zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
13: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
14: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
15: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 5 voor 1 is het laagwater.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
10: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
11: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
12: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
13: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
18: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
20: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee, dagklapper.
21: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
23: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
24: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
3: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
8: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 5 voor 1 is het laag water.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
8: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
13: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
14: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorig bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
2: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
17: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
18: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Kursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
20: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
30: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
31: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en En niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
3: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 5 voor 1 is het laagwater.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
20: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
12: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
13: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
14: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival.
1: Het AfroSea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
20: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
17: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
17: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
20: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook twee violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
2: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
18: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stel

0: met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
9: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleuten, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
12: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
13: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
14: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 5 voor 1 is het laag water.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW

0: Uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
7: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
8: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Cursaal Oostende.
9: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
10: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
8: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
8: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
15: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
22: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
23: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
24: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
26: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
18: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
27: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
16: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
28: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
29: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 5 voor 1 is het laagwater.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
12: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
13: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en
6: info. Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
18: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
19: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
20: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
8: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
9: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
25: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
3: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
3: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
3: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
3: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
3: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Op het Marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
3: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
4: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
5: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt,

0: Dat ben je zeker ook meer dan welkom, want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
16: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
17: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
18: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
17: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
24: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
25: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
26: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
26: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
26: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
26: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
26: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
26: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Radio
9: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
7: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
8: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
17: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
18: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antrie de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het Marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
11: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
12: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
4: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, dat als je

0: En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking.

0: is voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten en die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
5: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het Marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Terhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
10: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
12: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
15: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
16: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
16: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info. Aan de kust,
17: thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
6: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Oren.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
0: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
0: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
0: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
20: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
23: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
24: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
12: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
14: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
15: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
16: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredenen kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
10: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
20: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
22: Het zijn bijzonder straffe, bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
23: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
28: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
28: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NFZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
28: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
28: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
5: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
6: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar en de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
12: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust, aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nou, fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
20: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
21: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn

0: in de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
5: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
6: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
7: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
8: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september

0: Kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Filip Monsenweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
11: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
12: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
13: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Regionieuws.
4: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee Dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie? Wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
21: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
22: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
23: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hallo, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
26: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
27: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
28: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
22: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
29: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
29: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
29: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
29: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
29: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
29: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
12: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
12: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
12: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
12: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
12: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
12: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
13: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
16: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
17: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
18: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
0: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook twee violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van De Ballon of bij Roel van De Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
6: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
7: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
8: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
11: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
11: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
11: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Noordzee Regio Nieuws.
9: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
16: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
17: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 5 voor 1 is het laagwater.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
3: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
4: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
5: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.

0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durja.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 14:00 en 15:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
14: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
15: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
16: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
16: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
20: Hier in de site bij het AZ Oostende.
21: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
22: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
5: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het Marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
10: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
12: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
17: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
18: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
18: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
18: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
18: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
18: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
18: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hallo, I'm Dario Durda.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
25: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
25: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
25: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
25: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
25: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
25: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
14: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
14: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
19: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
0: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
20: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
23: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
23: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
23: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
23: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
26: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Bourquani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
22: Noordzee Regio Nieuws.
21: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
11: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
12: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vandaag krijgen we opnieuw veel zon. Af en toe drijven er enkele wolken voorbij. Blijft vandaag droog met maxima van 24 tot 26 graden. Er waait vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen starten we opnieuw met veel zon. Na de middag trekt de wind aan en daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. De strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden. Straks om 12:55 is het laagwater.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
15: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
15: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
25: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
29: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
30: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
5: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
9: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
14: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Simon Buijsen.
30: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
20: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?

0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in?
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het alsjeblieft meisje.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandagnamiddag, de vierde maandagnamiddag van de maand. En de woensdagnamiddag, ene keer in de maand. De maandagnamiddag is een beetje van alles. En de woensdagnamiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee.

0: Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
3: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee Dagklapper.
5: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
9: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
10: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
3: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
17: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
9: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
18: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het Stenen Dorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
19: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
3: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
4: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
5: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
11: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
11: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
11: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
11: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende.
13: Ik ben echt van Antwerpen, ja.
11: Maar er komt een verandering in.
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
14: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
19: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info, Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
21: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
18: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
22: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
11: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
22: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
11: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
22: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
11: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
22: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
11: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
22: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
11: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
22: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
14: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
3: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
23: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
19: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
14: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. Zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent-Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
11: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostends zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
19: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
1: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
4: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
6: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lig van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen rond 24 graden.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
11: Wie zijn die jonge talenten?
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
11: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
7: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
11: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
14: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
11: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
11: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
18: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
11: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.

0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chucks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in het ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.

0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie De Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleut

0: The Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
5: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buiten onderwijs.
6: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
7: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen rond 24 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
7: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
10: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
11: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Pleeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
12: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
12: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostends zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostends zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
13: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
14: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
15: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
15: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
21: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
22: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
23: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
26: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust met een diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moeten we als schepen voor technologie tevreden stellen.
26: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
26: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
26: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
9: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
10: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
12: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
11: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
11: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
12: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
21: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
22: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
23: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
24: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
24: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
24: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
24: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
24: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt

0: Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerk

0: behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
3: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
4: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
5: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
1: Noordzee, dagklapper.
17: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
18: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
20: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
21: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
22: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ en de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
16: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chucks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
24: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
25: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon, na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
26: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
26: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
26: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee regionieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Bratanus.
9: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
13: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
12: En wat speelt u?
13: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
12: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
13: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
12: Hoe is het om die mensen te coachen?
13: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
12: Op de Oosteroever, kende u de streek?
13: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
12: Maar er komt verandering in.
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
16: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
9: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
14: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
15: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
17: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
12: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
12: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
16: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
12: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
22: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
12: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
22: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
12: Het is voor alle generaties.
22: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
12: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
22: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
16: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nou, fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
7: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
8: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
9: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
10: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
12: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
12: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
16: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
16: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
18: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
19: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
20: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
26: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
26: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
26: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeel van KVDO. En veel succes.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
21: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
7: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
8: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
10: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
27: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
27: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
27: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
27: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.

0: ging van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Huttenop Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
10: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberghe heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groen.

0: onderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
8: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt het zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerken zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van I.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
16: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
5: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
3: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
4: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
5: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
8: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende.
17: Ik ben echt van Antwerpen, ja.
18: Maar er komt een verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook twee violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5.30 uur tot 6.30 uur. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
7: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het Marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Terhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
18: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Cursaal.
19: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon, na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
4: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
7: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
22: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
25: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
26: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
8: Nieuws en info, Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
11: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
11: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
8: Nieuws en info. Aan de kust, Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
11: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na.
4: Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de Vriendenkring Slachthuis Westkerke. De Vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
15: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nou, fijne dag.
9: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler, het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
19: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
21: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
23: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
24: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost.

0: wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws.

0: in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
3: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
4: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
5: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen rond 24 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
11: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Cursaal.
12: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.
3: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
15: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
15: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nou, fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
8: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
9: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
10: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
11: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
11: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
17: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
25: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
26: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
27: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.
3: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast. En eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
8: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Noordzee, dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kummik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
16: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
14: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
15: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
17: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Kursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
28: Ik ben Asjoen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
16: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
22: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
23: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
24: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
25: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
25: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
25: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
25: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
25: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
25: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Antsie.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
3: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
4: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Kurzaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Kurzaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
9: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu

0: zijn ze bezig met een muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
1: Maar ik vind die familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
2: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
9: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
16: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
16: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
17: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5 uur 30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8 uur. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
18: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat staat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
19: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
19: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
21: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
22: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
23: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
19: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
19: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
19: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
19: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Björn Anseeuw.
26: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
27: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Cursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
24: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
19: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
24: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
1: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
2: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
4: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
7: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen rond 24 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
19: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
19: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
27: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
19: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
19: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
19: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
19: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
19: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
27: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
15: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
16: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
19: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
19: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
19: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
19: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
19: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
27: allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
19: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Dit is Radio Noordzee.
19: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
28: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
19: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
28: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
19: Het is voor alle generaties.
28: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
19: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
28: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
27: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
29: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenweek in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
26: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
0: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
19: Wie zijn die jonge talenten?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
19: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
19: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
27: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
1: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
2: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
4: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
6: Regionieuws. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
19: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
19: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
13: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
19: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
13: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
22: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
23: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon, na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
19: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
19: En als je dan kijkt naar de programmatie? Wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
19: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
19: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
27: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
10: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, Jaxinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
19: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
19: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
27: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
8: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente
13: of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
3: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
4: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
6: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
19: En wat speelt u?
7: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
19: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
19: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
19: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
19: Maar er komt verandering in.
7: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
27: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
9: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee

0: Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nou, fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
7: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
8: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
9: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
20: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
21: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af, bij temperaturen rond 24 graden.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
22: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
22: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
22: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
7: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
8: Merci Hannes supporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
9: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
14: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
14: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
14: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
13: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in de Vuurtorenwijk in ontmoetingscentrum De Ballon tussen 2 en 5:30. Theater aan Zee gaat door tot 8 augustus. Neem een kijkje naar het programma op theateraanzee.be. En dan heb ik nog dit. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus en Pauluskerk van Oostende. En dat allemaal om 8:00. Vandaag komen ook 2 violen en een bariton aria's en sonates van Bach brengen. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
7: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
8: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
9: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente
10: of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. Zegt programmator Chesney Chaks.
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
10: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
19: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
20: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit en ook dat ze gewoon
14: kan je inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
20: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vannacht blijft het helder. De temperaturen dalen naar een verkoelende 16 graden. Morgen starten we met veel zon. Na de middag trekt de wind aan. En daardoor wordt het dan maximaal 21 graden. Er verschijnen morgen na de middag wat middelhoge wolken. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen rond 24 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Michael van I.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
23: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaart en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
23: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
23: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
3: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
4: In Middelkerke investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
5: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ en de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chucks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
18: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
18: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
18: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
18: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
18: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
18: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken.

0: activiteiten die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand en de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
5: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
6: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de

0: ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
5: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. Bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
11: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. Vijf van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
15: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
16: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
17: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
18: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Regionieuws.
8: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstaande.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Regionieuws.
8: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
24: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
24: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
24: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
24: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
24: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
24: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
5: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
6: En dat is heel de zomer lang. Gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
7: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
26: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
26: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
26: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
26: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
26: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
26: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
25: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
15: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
16: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
17: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
8: Noordzee Regionieuws.
25: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
6: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
21: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
22: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
25: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostends zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
25: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
25: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
15: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
16: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste Oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niets. Wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
25: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
26: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
27: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
28: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
29: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
30: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
30: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
30: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
30: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
30: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
30: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
5: Noordzee Regio Nieuws.
25: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade

0: vriendelijke zo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man. Hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Regionieuws.
4: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot...

0: Met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
11: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
12: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
13: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
20: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
21: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
22: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
23: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
23: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
23: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
23: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
23: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in?
23: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
10: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Ooh. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
6: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
7: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
8: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostense artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
15: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
16: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
17: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit? Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel. Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO? Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn. De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen. Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek? Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
20: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
18: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
3: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
4: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
5: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groen onderhoud. Het komt

0: Heel kom dit te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
0: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
0: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij

0: Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen. Laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
10: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
11: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
12: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. Vijf van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
16: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
17: Moesten ze vragen aan ik, van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
18: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
19: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
0: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
8: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
20: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
21: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
25: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
25: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
25: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
25: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
25: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
25: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
14: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
14: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
12: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
23: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
19: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
14: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regionieuws.
21: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
16: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
17: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
18: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
27: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
27: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
27: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Noordzee regionieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
14: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerken zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
1: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
2: Ik heb nog altijd geweldig veel energie en veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
10: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
20: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
12: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
22: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
22: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
22: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
9: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
9: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
6: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
10: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerken zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerken behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
14: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
14: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. Zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
14: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
20: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
21: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
22: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
22: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
22: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat...

0: positioneren op je leven, op je relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast. En eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
0: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
0: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter. En dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
3: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
4: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Cursaal Oostende.
5: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
6: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.

0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chucks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
7: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
8: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
9: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie De Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooie gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
16: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
17: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
18: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
22: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
23: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert, en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
23: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
23: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Jook Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
7: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
8: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
9: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. Vijf van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
12: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
16: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
17: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
18: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
19: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
20: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
20: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
20: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
20: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
20: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
20: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in de Haan?
3: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
4: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
5: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
12: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert.

0: de feesten?
1: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek,

0: Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquigny.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
10: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
11: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
13: En wat speelt u?
14: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
13: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
13: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja. Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
15: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
15: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
15: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
15: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
10: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
17: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
16: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
16: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
16: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
16: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt ongelooflijk.
16: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaré.
7: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaart en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen
14: Kim luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
21: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
22: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
23: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
14: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. Vijf van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
14: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
25: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
15: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
9: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
16: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
18: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
19: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
9: Noordzee regionieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
15: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
10: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een Kursaal staat daar wel voor.
12: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal
8: vervelen in Oudenburg.
11: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling.

0: werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Dörda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
11: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
12: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
13: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
14: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
16: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samen.

0: brengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn kompaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Graanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
6: Het is een echt Oostend sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
19: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
20: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
20: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
20: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO en veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
24: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
25: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
26: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
27: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
27: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
27: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
27: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
27: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
27: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionieuws.
19: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
12: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
13: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
14: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene.
9: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
2: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
2: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
2: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
2: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
19: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Terreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
15: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
16: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
17: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
17: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
17: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO, en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: gemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
5: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
6: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
7: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
8: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek

0: En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Regionieuws.
4: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael Vanny.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
12: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
13: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast. En eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be. Maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen. Laat u uw naam daarachter. En dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
20: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
21: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
22: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
22: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
22: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
22: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
22: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt mede verantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Hallemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt 1 van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
8: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
9: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
15: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
18: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
19: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
24: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
24: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
24: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
24: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de wandeling vernieuwd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
12: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
4: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stafversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Pat.